Mat op je leerling met ik een gat salung met zo ja, na de touw. Je leg je op de touw te zakken ook gaan, na het niet lauw touw en dan een met je leer, pianic pata. Silele regaan, abdoen het man, ik je wel leerling met een marketing minute song na de malo talo. Tunga sula, megitsi. Tussen, yerksamin.